0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jou Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Dit is Top! Top Headlines.
3: Een goeie avond. Aan het station Amsterdam Centraal zijn zeker 4 gewonden gevallen bij een steekpartij. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht, onder hen ook 1 dader. De politie heeft een deel van dat station afgezet en onderzoekt nog wat daar precies gebeurd is en waarom. In Noorwegen heeft de nieuwe koning Hakon zijn eerste live televisietoespraak gehouden. Hij bedankte daarin zijn overleden vader, koning Harold. Hakon noemde hem een goede papa, een grappige grootvader en een liefdevolle en zorgzame echtgenoot. Hij bedankte ook het Noorse volk voor de steun. Hakon beloofde de Nooren dat hij aanwezig wil zijn, dat hij wil luisteren en wil proberen om iedereen te begrijpen. Koning Hakon legt dinsdagmiddag officieel de eed af in het Noorse parlement. Tadej Pogacar is mogelijk gevallen door een steen op de weg. Dat lijkt toch zo op beelden op sociale media. Pogacar viel in de 8e rit in de Ronde van Spanje en bloedde aan zijn linkerschouder en in zijn gezicht. Hij kon niet meer verder koersen en ligt nu in het ziekenhuis. Het ziet er niet goed uit, zegt sportjournalist Thomas Soen.
4: De dokter van de Vuelta die meteen bij hem was, zei dat Pogacar bijna niets meer kon doen met zijn linkerarm. Hij vreest dus voor een sleutelbeenbreuk en hij zegt dat ook een operatie mogelijk nodig zal zijn. Hij gaf nog mee dat Pogacar bijzonder duizelig was en denkt dus ook aan een hersenschudding.
3: Het is onduidelijk wanneer Pogacar weer zal kunnen koersen. En in ons voetbal is Charleroi voorlopig alleen leider. Ze wonnen met 1-3 in Kortrijk en pakken voorlopig als enige 12 punten op 12. Kortrijk heeft na 4 wedstrijden nog geen punten. Vanavond en vannacht vallen er buien, mogelijk met onweer en minima rond 17 graden. Morgen buien, maar ook wel opklaringen bij 22 graden.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
1: Ah ja?
0: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
1: Hé, maar die lust die kooks, hè?
0: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

0: Nieuws.
1: Goedemorgen. De Nederlandse massadonor heeft zeker 199 kinderen verwekt. Dat schrijft hij zelf in een brief. Dat zijn er dus een pak meer dan de 121 kinderen waarvan er eerst sprake was. 11 kinderen zouden in ons land geboren zijn. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten onderzoekt intussen of de man ook effectief in Belgische fertiliteitsklinieken heeft gedoneerd. Anne Eekhout.
2: We hebben al contact opgenomen met de Nederlandse bevoegde autoriteiten om te zien welke informatie er allemaal beschikbaar is. Als er bijkomend onderzoek moet gestart worden binnen de Belgische fertiliteitscentra, dan hebben we ook meer concrete gegevens nodig, onder meer de juiste identiteit van deze persoon. Deze informatie is ondertussen allemaal opgevraagd, want we willen zo snel mogelijk duidelijkheid kunnen hebben.
1: De man schreef in zijn brief ook nog dat hij spijt heeft en dat hij nu stopt met doneren en hulp zal zoeken. De dodentol na de zware overstromingen in Nepal en Tibet blijft maar oplopen. Er zijn nu al 750 lichamen geborgen. In totaal zijn er ook nog meer dan 3000 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Er zijn al dagenlang reddingsacties aan de gang. Er is intussen ook hulp daarbij van India en China. En de Amerikaanse regering maakt intussen ook 3,6 miljoen dollar vrij voor noodhulp. Tennis dan. Elise Mertens heeft het toernooi van Monterrey in Mexico net niet kunnen winnen. Ze verloor in de finale van de Française Diane Paris. Het werd 6-4, 0-6 en 6-3. En in ons voetbal heeft Lommel gisteravond gewonnen van Cercle Brugge met 0-1. Standaar won dan weer van OH Leuven met 1-2. Standaar springt zo naar de derde plaats in de stand. Eerder op de avond klopte Charleroi Kortrijk met 1-3. Charleroi pakt zo als enige 12 op 12 punten en is daarmee alleen leider. Bewolkt, maar ook soms zon. Vooral in het westen is er ook kans op een bui, maxima tot 23 graden. Morgen krijgen we meer buien en ook meer wind. Er is ook kans op onweer dan. Dinsdag en woensdag wisselen bewolkt, maar meestal droog en rond 20 graden.

0: Wat was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je Maidelijzen-app of op delijzen.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op delijzen.be/superplus. Delijzen. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delijzen-winkels gewoon open.
2: Samen aan tafel.
3: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
2: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
4: Fris en proper het nieuwe schooljaar in?
5: Let's go!
4: Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar €319. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

0: Wij zijn tevreden over uw werk.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Echt? Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
2: Met een Buzzypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
1: Oh, mijn zalige Pattaya hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
3: Wat? 150 baht?
1: Schat ik, dat is €4.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
1: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
6: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen, bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag extra voordeel op SodaStream. De

0: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
1: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
2: Immoscoop, man!
1: Een zeer serieuze partij.
0: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
2: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
1: Ja, dat zijn een cape.
0: Ah, een cape?
2: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoop, man!
5: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jou Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Dit is Top! Top Headlines.
7: Goedemorgen. Het donorschandaal in Nederland is nog groter dan gedacht. De massadonor zou zeker 199 kinderen hebben verwekt. Dat schrijft hij zelf in een brief. Gisteren was er nog sprake van 121 kinderen. En 11 van hen zouden in ons land zijn geboren. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten onderzoekt intussen of de man ook effectief in Belgische klinieken heeft gedoneerd aan Eekhout.
8: Wij hebben al contact opgenomen met de Nederlandse bevoegde autoriteiten om te zien welke informatie er allemaal beschikbaar is. Als er bijkomend onderzoek moet gestart worden binnen de Belgische fertiliteitscentra, dan hebben we ook meer concrete gegevens nodig. Onder meer de juiste identiteit van deze persoon. Deze informatie is ondertussen allemaal opgevraagd, want we willen zo snel mogelijk duidelijkheid kunnen hebben.
7: De man schreef in zijn brief ook nog dat hij spijt heeft dat hij had gelogen en dat hij nu ook stopt met doneren en hulp zal zoeken. Steeds meer scholen kiezen voor een klashond. Dat blijkt uit een bevraging bij bijna 200 scholen in het buitengewoon onderwijs door Vlaams parlementslid voor Vooruit, Gianna Werbroek. Heel wat schooldirecteurs zitten met veel vragen over die klashonden. Gianna Werbroek.
9: Ze hebben eigenlijk ook wel al bewezen dat ze echt wel een meerwaarde hebben voor de ontwikkeling van onze kinderen en jongeren. Maar natuurlijk, dat is niet zonder gevaar. En ik zou het daarom fijn vinden mochten we vanuit de overheid een kader ontwikkelen. En een belangrijke voorwaarde daarbij is dat de honden die worden ingezet, dat die daarvoor erkend worden. En dat het baasje of de begeleider uiteraard ook een opleiding daarvoor zou volgen.
7: Ook verzekeringen en aansprakelijkheid moeten dan worden opgenomen in dat kader. In het noorden van Zwitserland zijn meerdere gewonden gevallen bij een schietincident, dat zegt de lokale politie. Hoeveel gewonden er precies zijn, is niet duidelijk. De schietpartij gebeurde volgens lokale media op een ravefestival rond 2:30 vannacht. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De politie vraagt mensen ook nog om de omgeving te vermijden. Mogelijk zijn de daders nog op de vlucht. De dodentol na de zware overstromingen in Nepal en Tibet blijft oplopen. Er zijn nu al 750 lichamen geborgen. In totaal zijn er ook nog meer dan 3000 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Er zijn al dagenlang reddingsacties aan de gang. Er is nu ook hulp daarbij van India en China. En de Amerikaanse regering maakt intussen ook $3,6 miljoen vrij voor noodhulp. En in ons voetbal heeft Lommel gisteravond gewonnen van Cercle Brugge met 0-1. Standaard won dan weer van OH Leuven met 1-2. Standaard springt zo naar de 3e plaats in de stand. Eerder op de avond klopte Charleroi Kortrijk met 1-3. Charleroi pakt zo als enige 12 op 12 punten en is daarmee alleen leider. Bewolkt, maar soms ook zon. Vooral in het westen is er kans op een bui, maximaal tot 23 graden. Morgen krijgen we meer buien en ook meer wind. Er is ook kans op onweer dan. Dinsdag en woensdag dan wisselend bewolkt, maar meestal droog en rond 20 graden.
6: Dit

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een receptje met vis.
0: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje van 450 gram plus één gratis.
2: Oh, zalm en papillot chique, pas cher.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Kom aan jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
2: Jacques.
4: Jacques?
2: Chocoladezaakje, slimmetje.
4: Ah.
2: Matinetjes.
4: Oh, wauw, van Jacques.
5: Terug naar school met Chocolade Jacques. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
6: Vakantie voorbij. Nu al? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP Office Jet Pro all-in-one printer voor €129. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

0: Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be.
1: Carrefour Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
2: Hey, die van ons die lust en alles, hè? Bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè?
1: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Schat, ik zie u graag.
2: Ja, maar...
3: Maar nee, geen maar.
2: Oh.
4: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.

0: Nieuws.
1: Goedemorgen. Bij een schietincident in het noorden van Zwitserland is 1 dode gevallen. Er raakten ook 5 mensen gewond. Het gebeurde rond 2:30 vannacht op een technofeest op zo'n 30 kilometer ten westen van Zürich. De politie is nu volop op zoek naar de dader of daders. Over het motief is ook nog niets bekend. In het noordwesten van Rusland is er brand uitgebroken in een olieraffinaderij na een Oekraïnse droneaanval. Dat melden lokale autoriteiten. Er zijn voorlopig geen gewonden. Rusland zou er meer dan 40 Oekraïnse drones hebben neergehaald. In Oekraïne kwamen gisteren nog meer dan 37 mensen om bij een Russische aanval op een magazijn waar munitie lag opgeslagen. Steeds meer scholen hier kiezen voor een klashond. Dat blijkt uit een bevraging bij bijna 200 scholen in het buitengewoon onderwijs door Vlaams parlementslid voor Vooruit Jana Werkbroek. Heel wat schooldirecteurs zitten met veel vragen over klashonden. Jana Werkbroek.
2: Ze hebben eigenlijk ook wel al bewezen dat ze echt wel een meerwaarde hebben voor de ontwikkeling van onze kinderen en jongeren. Maar natuurlijk, dat is niet zonder gevaar. En ik zou het daarom fijn vinden mochten we vanuit de overheid een kader ontwikkelen. En een belangrijke voorwaarde daarbij is dat de honden die worden ingezet, dat die daarvoor erkend worden en dat het baasje of de begeleider uiteraard ook een opleiding daarvoor zou volgen.
1: En ook verzekeringen en aansprakelijkheid moeten in dat kader worden opgenomen. In Antwerpen is gisteravond de nieuwe Mr. Gay verkozen. Het is Ben Schelen geworden. Hij is 32, komt uit Pelt in Limburg. Zijn ouders hebben er een melkveebedrijf. Zelf werkt hij als bankier. En ook premier Bart De Wever was bij de prijsuitreiking. Hij benadrukt het belang van de LGBTQI+-rechten.
3: Ik heb tijdens mijn leven, ben 55, gay rights en aanvaarding van gay en anders zijn enorm zien vooruitgaan in de samenleving. Maar de jongste jaren merk ik ook, er zijn tegenstromen, religieus, cultureel. Het is belangrijk dat je dan laat zien als eerste minister of als burgemeester waar we staan, waar de mainstream staat. En dat is ook een uitnodiging aan iedereen in onze gemeenschap om toch in die richting te blijven verder gaan.
1: En er is gisteravond ook gevoetbald. Lommel ging winnen bij Cercle Brugge. Het werd daar 0-1. Standaar won dan weer van OH Leuven met 1-2. Standaar springt zo naar de 3e plaats in de stand. Eerder op de avond klopte Charleroi Kortrijk al met 1-3. Charleroi pakt zoals enige 12 op 12 punten en staat daarmee alleen aan de leiding. Bewolkt, maar soms ook zon. Vooral in het westen is er kans op een bui. Maxima tot 23 graden. Morgen krijgen we meer buien en ook meer wind. Er is dan ook wat kans op onweer. Dinsdag en woensdag dan wisselend bewolkt, maar meestal droog en rond 20 graden.

0: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Hallo, Kevin hier van Prik en Tik Kwalidrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog wat verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prik en Tik 2 duvelpacks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.

0: voor school. Hier, uw boterhammen.
1: Wat zit er tussen, mama?
0: Jaak.
1: Jaak?
0: Chocoladezaak, slimmetje.
1: Ah.
0: Wat die netjes.
1: Oh, wauw, van Jaak.
2: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.

0: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw kamionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Dat is nu toch niet serieus.
1: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jayco bij Begin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jayco Begin. Torhoutsensteenweg in Oostende of begin.be.
0: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
2: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op devocrush.be.
3: Highlight Festival. The Rise of the Dragon.
4: 4 en 5 september. Ypres.

0: Summer Beat. Dit is top.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor kinderen vanaf 14,99 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
3: Ah ja?
2: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
3: Hé, maar die lust die kooks, hè?
2: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
0: Dit is Stop!
6: Welk nieuws moet je weten om jouw zondag te starten? Je hoort het van Bart. Top headlines van 10. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. In het noorden van Zwitserland is de politie nog altijd op zoek naar de dader van de schietpartij op een technofeest vannacht, op zo'n 30 kilometer van Zürich. Ook over een motief is nog niets bekend. Bij die schietpartij viel 1 dode en vielen ook 5 gewonden. Op het Franse eiland Corsica woedt sinds gisterenmiddag een grote natuurbrand. Dat laat de brandweer daar weten. Intussen is al zeker 130 hectare natuur verwoest. De brandweer is massaal aanwezig en bleef ook 's nachts verder blussen. Er zijn ook blusvliegtuigen ingezet. Donderdag brak er ook al brand uit op Corsica. Toen werd zo'n 60 hectare natuur verwoest. CD&V wil extra investeren in infrastructuur voor jeugdwielrennen. Dat zegt Vlaams parlementslid Gilles Bultink in De Zondag. Het aantal wedstrijden voor jeugdrenners daalt elk jaar. En onlangs besliste de Vlaamse overheid om geen geld meer te geven aan de opleidingsploeg Flanders-Balwazen. Het gaat om bijna 2 miljoen euro. Dat geld wil Bultink nu gebruiken voor betere voorzieningen.
8: We horen allerlei signalen dat de bestaande infrastructuur, de outdoor-wielerpistes, die er nog een aantal zijn in Vlaanderen, dat de meeste daarvan in niet zo'n goede staat zijn. Daarnaast kijken we ook naar Nederland, waar afgesloten parken, wielerparken zijn, waar dat in alle veiligheidstrainingen op kunnen plaatsvinden. En we vinden dat Vlaanderen ook diezelfde weg op moet gaan met die middelen.
7: Bewolkt, maar soms ook zon. Vooral in het westen is er kans op een bui. Maxima tot 23 graden. Morgen krijgen we meer buien en ook meer wind. Er is dan ook kans op onweer. Dinsdag en woensdag dan wisselend bewolkt, maar meestal droog en rond 20 graden.
0: Vanaf morgen sta je op met de Ochtendclub. Brian en Louis zorgen voor de start van je werkdag. Elke werkdag vanaf 6 uur. Jonathan van Helleputten.
6: Komt de zon van achter die donkere wolken piepen? Te weinig vrees ik, maar hey, je hebt top opstaan, dus je hoort ze wel, de zon.

Swedish House Mafia gaat opnieuw een mondrit scoren. De positieve signalen die zijn er alvast deze week in de top 40. Sterkste stijger met 10 plaatsen, voorlopig al plek 3 ingenomen. En dat kan nog hoger worden. Dat gaan we al te weten komen komende vrijdag. Hoe dat zit in de nieuwe top 40. Hey, goedemorgen, fijne zondag.

schoonmaakploeg is al volop bezig, ook op zondagochtend. Messi en Heaven en Vambi. De Queen of Pop is helemaal terug. De nieuwe tour die scoort, de nieuwe muziek ook. Ja, en over 4 weken weten we hoeveel MTV Video Music Awards ze gaat in de wacht slepen. Ze maakt heel veel kans. Ze heeft maar liefst 11 VMA-nominaties. Artist of the Year, Video of the Year en bijvoorbeeld ook Song of the Year. Top.

0: Vakantie voorbij. Nu al. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze eerste klas Samsung Galaxy Book 4 15-inch laptop voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Nog voor je kan denken.
2: Pas op voor die borduur.
1: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd.
3: Nee, schat, het is meun.
1: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
4: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
1: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
5: En mijn broer zijn scheve tanden.
1: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
3: Knipper eens 2 keer met je ogen. Voilà. De sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
2: Samen aan tafel.
6: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden.
2: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
7: Wel, je hebt geen gaatjes.
8: Waar?
7: Nee, geen maar.
8: Als of nog?
7: Wat blieft?
9: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
2: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.
10: Bij Jumbo is uw september €30 goedkoper. Met €30 aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is €30 om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja! Van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
11: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
3: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

absoluut niet gelogen dat je bij Top de zon hoort, hè. Meer zelfs ondertussen zie ik ze zelf vanuit de studio dat ze voorzichtig tevoorschijn komt. Hopelijk ook bij jou. Laat gerust weten hoe dat bij jou zit. Regenwolken of zie je ook de zon? Laat het maar even weten via de Top Radio BE-app. Elke vrijdag en zaterdagmiddag hoor je tussen 1 en 4 bij Top de populairste tophits van de week. Dat gaat ook het nieuwe radioseizoen niet veranderen, gelukkig maar. Zeg, deze week waren er twee nieuwkomers en beide hebben een zeer bekende sample en zijn klaar om echt een wereldhit te worden. Je hoort ze trouwens, alle twee, hier bij Top in het eerste half uur. Straks de hoogste nieuwkomer, nu al de eerste. Dit is Silva Bumpa, Get It On Tonight.

Uit de Overdrive zou dinsdagochtend wel eens durven toeslaan. En misschien zelfs harder dan je durft denken. Ja, het zal misschien wel eventjes wennen worden. Als je de ochtendrush met school moet combineren. Maar nu nog niet aan denken natuurlijk. Het is een topzondag. Goedemorgen. Heel fijn dat je erbij bent. De tophits van top. Nieuw en ook nieuw in de tophit 40. De hoogste nieuwe had ik je nog beloofd. Hè. Komt er zo meteen aan. Robin Schulz. Tja, tja.

0: Oh, I keep dancing with my...
1: Zeg Sjokke, kijkst dat precies minder dan een afpomp?
2: Ga zo wakker, ja.
3: Ik heb mijn uit laten optimaliseren bij BR Performance. Meer trekkracht, minder verbruik. En dat voelde Rudy.
4: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
5: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wiederrecht nieuw kamionette in op maat van jouw stijl. Praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
6: Highlight Festival. The Rise of the Dragon.
7: 4 en 5 september. Ypres. 4 stages. Meer dan 50 artiesten. Met onder andere Effe Serieus, Reggie, Michael Amani en Sam Goris.
8: Tickets. Highlightfestival.com.
5: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
9: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts €23.290. Kia Begin. In Oostende en Brugge. Of begin.be.

net voor we de zomervakantie ingedoken zijn, hebben we twee weken lang genoten. 2 uur lang was veel te kort natuurlijk voor zo'n geweldige lijst. 2 weken lang hebben we genieten van de allerbeste summerbeats die ooit gemaakt zijn. 1000 stuks. Het is een geweldig lange lijst geworden ook. En het is altijd leuk dat we er even gaan in... snuisteren, onze roulette bovenhalen. En ik heb die laten draaien en we zijn beland bij nummer 288. De kans is groot dat jij niet meer weet wat er toen op 288 stond, maar ik zal je gewoon helpen, ik zal er gewoon instarten. Voilà. Je herkent hem al, hè? Die fantastische drive, die komt zo meteen boven bij 288 Summer Beat 1000 Sigma, Nobody to Love. I am

0: internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
1: Echt, een heel jaar.
0: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
2: Dit is Stop!
3: Komt IJsland bij de Europese Unie? Bart heeft een update van het nieuws. Top headlines van 11. Goedemorgen, Bart.
4: Goedemorgen. In de Brusselse gemeente Koekelberg is gisteravond een gewonde gevallen bij een steekpartij. Dat bevestigt de politie. Het gebeurde vlakbij een park waar een festival aan de gang was. Het slachtoffer kreeg ruzie met een andere persoon. Die had een mes bij en stak meerdere keren. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog altijd spoorloos. Nog in Brussel, in Schaarbeek, zijn afgelopen nacht 2 auto's uitgebrand. Dat bevestigt de brandweer. Daarbij raakte ook een buurtbewoner licht gewond. De gevels van 2 huizen zijn ook beschadigd. En door de rook moesten ook verschillende buurtbewoners geëvacueerd worden. De oorzaak van de brand is nog altijd niet duidelijk. IJsland start geen gesprekken met de Europese Unie over mogelijke toetreding. Dat zegt de IJslandse openbare omroep. Daar werd gisteren een referendum over georganiseerd. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar meer dan 52% stemde tegen toetredingsgesprekken met de EU. En dat verschil is volgens de openbare omroep te groot om nog ingehaald te worden door de voorstanders. Het definitieve resultaat wordt later vandaag verwacht. En Elise Mertens behoort opnieuw tot de beste 20 tennisters van de wereld. In de WTA-ranking stijgt ze van de 24ste naar de 20ste plaats. Bij de mannen staan een aantal landgenoten nu erg dicht bij elkaar op de wereldranking. Alexander Bloks is de beste Belg op een 34ste plaats. Tizo Bergs volgt op plek 37. En Rafael Collignon staat 38ste. Bewolkt, maar soms ook zon. Vooral in het westen is er kans op een bui. Maxima tot 23 graden. Morgen krijgen we meer buien en ook meer wind. Er is dan ook kans op onweer. Dinsdag en woensdag dan wisselend bewolkt, maar meestal droog en rond 20 graden.
2: Vanaf morgen sta je op met de Ochtendclub. Brian en Louis zorgen voor de start van je werkdag. Elke werkdag vanaf 6 uur. Jonathan van Helleputte.
5: Een onschuldige en plezante troublemaker is onderweg bij Top. Eerste nummer 1 uit de Top met 40 voor de 5e week al op rij.

Molly Murs en Florida. Ja, vandaag niet bepaald hoog zomer en toch komt dat gevoel zo bij top helemaal naar boven. Als je even de ogen gaat sluiten, dan ga je meteen het gevoel krijgen dat je ergens op een zonnig strand ligt bij, nou, ik plak er maar een temperatuur op. Laten we zeggen 35 graden. Als je dit hoort, komt het toch helemaal zeker? Nee? We gaan het proberen zo meteen met Mike Perry en Shy Martin. The Ocean komt eraan. En dit is ook al zo'n heerlijke intro, hè? Het heeft wekenlang op nummer 1 gestaan in onze Top Hit 40. 9 weken maar liefst.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel juist.
1: Ah, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, een secondata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, top, hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
3: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
0: Oh, het is weer zover.
4: Alex?
0: Terug naar die lange meetings.
4: Je staat op mute, Alex.
0: Terug naar die eindeloze lessen.
5: Aandacht, alsjeblieft.
0: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Win 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+.

0: Sonny Federa, D.O.D. Think About Us.
1: Dit is Top. Je summer
0: beat. Ja, vrijdag, het was een speciale dag bij Top. Een dag met een traan, maar gelukkig ook met heel veel lach. Vrijdagochtend hoor je de allerlaatste Jeroen en Koen in de ochtend van Top. Ja, door familiale omstandigheden met Jeroen. Moet hij helaas stoppen met het ochtendprogramma. Het is niet anders. Je hoort vanaf morgen een gloednieuwe ochtendshow, de Ochtendclub. Een club waar je meer dan welkom bent. Zeker weten. Je kan inchecken vanaf morgenochtend 6 uur. Die start mag je niet missen. En ondertussen op deze zondag, het is er toch niet weer van voor om iets anders te doen misschien. Ondertussen kan je nog eens nagenieten van enkele van die vaak hilarische topmomenten en gesprekken in 11 seizoenen Jeroen en Koen. Compilatie vind je op topradio.be en uiteraard op al onze socials.

0: wat is dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je Maidelijzen-app of op delijzen.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op delijzen.be/superplus. Delijzen. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delijzenwinkels gewoon open.
2: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
3: Ah ja, ja. Dan moet je eens kijken bij...
4: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
3: Nee.
4: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
3: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
4: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
3: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Immoscoop, man!
7: Met een Buzzypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
8: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.

0: Martin Garrix.
1: En don't look down and don't look back ook. Hè. Je moet altijd vooruitkijken richting de toekomst. Kijk er trouwens ook even mee in onze playlist bij Top. Ik laat je even meepiepen. De nieuwe Top Tune of the Week die krijg je nog voor het middagnieuws van 12. En verder in de wachtrij, Afrojack, Nine Toes. Dit is Top. Eerst morgen, Calvin Harris en Jazzy. Dit is Satisfied.

0: Zeg, Sjokke, je bent zo aan het lachen. Gisteren prijs gehad zeker?
1: Nee, nee. Mijn auto is getuned door BR Performance. Meer vermogen, meer rijplezier. Dan is het elke dag prijs, Rudy.
2: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
3: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devocrush Avelgem. Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt. Alle info en actievoorwaarden op devocrush.be.

Straks hebben we het overal weer een zotte wereldrecordpoging van atleet Mathieu Bonne. Het tast alweer serieus zijn grenzen af. Hoe, wat en wanneer hoor je zo hier bij Top. Eerste nieuwe Top Tune of the Week. En Bob Sinclair, Someone Who Needs Me.

Ja, straks om 2 uur is het zover. Dan begint de West-Vlaamse atleet Mathieu Bonne aan zijn nieuwe straffe stoot. Het is eigenlijk nog maar een paar weken geleden dat hij het wereldrecord 7-day pool swim op zijn naam heeft gezet. Toen heeft hij 362,5 kilometer onafgebroken gezwommen. En dat hij uitzonderlijk karakter en uithouding heeft, dat heeft hij al meermaals bewezen. Benieuwd hoe je het er nu gaat van afbrengen. In Italië gaat hij ervoor om het wereldrecord the longest non-stop ocean swim te verbreken. Zijn doel is namelijk de kaap van 161 kilometer onafgebroken te zwemmen in de Tyreense Zee in Italië dus. Huidige wereldrecord staat op 142 kilometer. En ik voel nu al dat hij dat gaat verbreken. En als hij erin slaagt, dan zal hij zo'n uur of 70 ongeveer in het water onafgebroken zwemmen in de Tyreense Zee. Mathieu Bonne, zet

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jou Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Dit is Top!
3: Straks verder genieten van de beste muziek bij Top, nu weer helemaal mee met de actualiteit, dankzij Bart. Even voor jou de top headlines van 1.
4: Goedemiddag. In de Brusselse gemeente Koekelberg is gisteravond een gewonde gevallen bij een steekpartij. Dat bevestigt de politie. Het gebeurde vlakbij een park waar een festival aan de gang was. Het slachtoffer kreeg ruzie met een andere persoon en die had een mes bij en stak meerdere keren. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog altijd spoorloos. Nog in Brussel, in Schaarbeek, zijn afgelopen nacht 2 auto's uitgebrand. Dat bevestigt de brandweer. Daarbij raakte ook een buurtbewoner lichtgewond. De gevels van 2 huizen zijn ook beschadigd. Door de rook moesten ook verschillende buurtbewoners geëvacueerd worden. De oorzaak van de brand is nog altijd niet duidelijk. In de buurt van Lelystad, in het noorden van Nederland, zijn zeker 3 mensen omgekomen bij een zwaar verkeersongeval, dat zegt de politie. Er waren zeker 3 auto's bij betrokken. 2 daarvan zouden frontaal op elkaar zijn gebotst. In totaal zaten er 8 mensen in die auto's. 3 van hen overleefden de klap dus niet. Over de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Ook de oorzaak van het ongeval is nog niet duidelijk. Het is nu officieel. IJsland gaat geen gesprekken met de Europese Unie heropstarten over mogelijke toetreding. Daar werd gisteren een referendum over georganiseerd. En de resultaten zijn nu ook bekend. 52,8% van de IJslanders stemde tegen toetredingsgesprekken en 47,2% stemde voor. Sinds vorig jaar hebben een kwart minder leerkrachten een lerarenkaart. Dat komt door de digitalisering van de kaarten. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Loes van Dromme heeft opgevraagd. Met zo'n lerarenkaart krijgen leerkrachten korting bij onder meer bioscopen en musea. En dat zorgt ook voor voordelen in de klas, zegt Loes van Dromme.
5: Ik denk dat we willen dat onze leerkrachten net de wereld ook binnenbrengen in de klas voor onze leerlingen of ervaringen opdoen. Dus ik denk dat we er alles moeten aan doen om die leerkrachten ook te stimuleren. En dat kan via die lerarenkaart. En het is gewoon vreemd dat het digitaal minder wordt geactiveerd dan toen de leerkrachten er nog moesten omgaan in de BIP.
4: Daarom wil Van Dromme nu dat onderwijsminister Demir de lerarenkaart weer meer in de aandacht brengt. Over zo'n 2 uur begint ultrasporter Mathieu Bonne in Italië aan een nieuwe recordpoging. Deze keer wil hij de langste afstand afleggen die een mens ooit non-stop in open water heeft gezwommen. Het huidige record staat op 142 kilometer, maar Bonne wil over de 160 kilometer gaan. Hij zou daarvoor bijna 3 dagen in het water doorbrengen. 2 maanden geleden pakte hij ook al een wereldrecord door op 7 dagen tijd 362,5 kilometer af te leggen. In het zwembad van Brugge was dat toen. Bewolkt met enkele buien deze namiddag, maar meestal blijft het droog, maxima tot 23 graden. Morgen krijgen we meer buien en ook meer wind. Er is ook kans op onweer en tot 21 graden dan. De dagen daarna ook nog af en toe buien en rond 20 graden.
6: Vanaf morgen sta je op met de Ochtendclub. Brian en Louis zorgen voor de start van je werkdag. Elke werkdag vanaf 6 uur. Jonathan van Helleputten.
3: De bromance van Avicii met Love You Seek van Amanda Wilson. Dat werd een topclassic. Seek bromance. Goedemiddag.

Tweemaal werd het een bromance trouwens. Het was 2010 toen Avicii nog tracks onder zijn eigen naam maakte, Tim Berg. En de bromance van Avicii met Love You Seek van Amanda Wilson. Er bestond ondertussen een ander nummer, Love You Seek van de Italiaanse producer Samuele Sartini. Ja, en het was daarbij vooral die sterke vocals van de Britse zangeres Amanda Wilson die zeer veel indruk maakten. Die bromance had nog geen vocals en Avicii die kreeg een bootleg toegestuurd waarin de vocal van Amanda Wilson over zijn bromance instrumental was gezet. Besloten om die vocal opnieuw op te nemen met Amanda Wilson en dus officieel te combineren met bromance. Bromance plus Seek Love werd Seek Bromance en een summer beat van je welste. Je kreeg hem nog eens te horen hier op je zondagmiddag. Hey, fijn dat je erbij bent. Goedemiddag.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een receptje met vis.
0: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje van 450 gram plus één gratis.
2: Oh, zalm in papillot, chic et pas cher.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Wij zijn tevreden over uw werk.
2: Maar?
3: Nee, geen maar.
2: Echt? Beter hè, zonder maar.

0: zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
1: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré-gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag.
2: Carrefour. Nieuwe software. Op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Acer 15.6 Windows laptop voor €333. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
4: Dit

0: Your husband is coming.
1: Where is my husband? Ja, en waar is het rustig om even straks te gaan wandelen en wat te gaan uitwaaien aan de kust? Je hoort het hier zo bij Top, maar eerst een topclassic van je welste, van Swedish House Mafia. Who's gonna save the world?

0: samen aan tafel.
1: Want zijn dit dinsdagdeals bij Lunchgarden?
0: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
2: Bij Jumbo is uw september €30 goedkoper. Met €30 aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is €30 om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
3: Ah, het is weer zover.
4: Alex?
3: Terug naar die lange meetings.
4: Je staat op mute, Alex.
3: Terug naar die eindeloze lessen.
5: Aandacht, alsjeblieft.
3: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Win 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
6: Dit is... Top. We make your move. Your summer beat. Jonathan van Helpen.

0: Zeg, hoop je beter weer aan zee?
1: Zeg, is het al druk aan de kust?
0: Dan trek je van het regenachtige binnenland naar de kust in de hoop daar toch iets meer zon te hebben en iets minder regen. En je paraplu misschien niet te hoeven opentrekken. Kan je gezellig en rustig uitwaaien in gelijk welke badplaats? Ik heb het voor jou zo net gecheckt. Het is echt nergens mega druk. Behalve misschien in Blankenbergen. Daar is het wel ietsje drukker. En dat heeft volgens mij alles te maken met de traditionele bloemencorso. Ik heb me laten vertellen, die komt uit zeer, zeer goede bron, dat die echt wel de moeite is als je dat nog niet gezien hebt, moet je dat eens meepikken. Dus als je richting kust trekt, passeer straks in Blankenbergen de Bloemencorso. Die start om 2 uur met een fameuze stoet, praalwagens, muziek en uiteraard, ja inderdaad, veel bloemen. Ah ja, Bloemencorso.

Jam & Spoon, Ride of the Night. Berichtje van Miranda in de app. Ze stuurt, hey Jonathan, goedemiddag, alles goed? Hoe is jouw barbecue geweest gisteravond? Ja, Miranda, bedankt voor je interesse. Gisteren vertelde ik inderdaad bij Top, tijdens het Top het 40, ja, dat ik enorm veel schrik had voor de barbecue 's avonds. Ik had vrienden uitgenodigd en niet van de minste. En ik had van alles voorzien van eten, je wil het niet weten. Mega aankoop gedaan, veel te veel. Maar ja, het weer, dat was niet echt soeps natuurlijk. Ik kan je zo meteen vertellen hoe het gelopen is. Ik kan al prijsgeven dat het een soort van noodsituatie, een noodgeval is geworden. Noodgeval zoals bij Cold Band.

0: dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jayco bij Béguin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jayco Béguin. Torhoutse Steenweg in Oostende of Béguin.be.
1: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op devocrush.be.
2: Dit hoor je op Top Schaamteloos.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. Top, we make you move.

Music is my medicine. Milking, zeg, gisteravond kwamen vrienden bij mij op bezoek. En we hadden afgesproken dat we barbecue gingen doen. Nu, ofwel had ik een weerbericht gemist, ofwel was dat compleet verkeerd. Maar het was gisteravond dus allesbehalve barbecue weer. Nu, ik hoopte stiekem dat het al bij al nog zou meevallen. Maar toen ik gisteren naar huis reed, was het behoorlijk aan het waaien. Het was ook stevig aan het regenen en warm was het nu ook niet bepaald om lekker buiten te zitten te barbecue. Dus ja, kom ik thuis en was er overleg. Crisisoverleg, zeg maar. Wat met die barbecue? Ik dacht van, ja, we hebben barbecue afgesproken. Dus ik had ook al mega veel barbecue-hapjes en vlees en eten klaar in de frigo. En dan is het maar een noodplan geworden. De garage leeggemaakt, poort open en dan gewoon barbecue aangestoken in de garage. Het is allemaal goed afgelopen. Iets minder gezellig geweest. Allee, voor mij dan, want ik stond in de garage. Hè. De anderen blij natuurlijk. Maar later is het wel, vanmorgen werd ik wakker in barbecue-rook. Het is niet ideaal, maar kijk, het is gelukt. Misschien ondertussen toch ook nog een oproep aan de buren. Wil je toch even checken? Eventjes mijn garage in de gaten houden. Ik heb die laten openstaan voor de rook.

The Weeknd. Dit is Top. Your summer beat. Had ze vorig jaar het einde van zijn artiestennaam The Weeknd aangekondigd, maar hij komt daar nu weer op terug. Hij gaat dan toch niet verder onder zijn eigen naam. Het blijft dus gewoon The Weeknd. Het weekend van Top, het laatste van de zomervakantie van 26. Vanaf morgen nog geen school, dat nog niet. Dat was pas dinsdag, maar morgen wel de start van het nieuwe radioseizoen van Top. En er zijn er hier die toch met hun boekentast met vol muziek en plezier gaan toekomen morgen. De eerste die dat doen, zijn er al vroeg bij, nog als het nog wat donker is. Gaan ze eraan beginnen. Om 6 uur word je verwelkomd in een gloednieuwe club. Bram en Louis. Zeg ik nu Bram en Louis? Sorry. Bram en Thibaut. Ik ben in de war. Die hoor je natuurlijk in de avondspits tussen 4 en 6. Ik bedoel natuurlijk Brian en Louis. De ochtendclub vanaf 6 uur. Morgen vroeg.

di Norro en Gigi D'Agostino. Zondagmiddag, het is bijna 1 uur, het is tijd voor Alexander Balkes. Hij heeft beloofd om heel veel muziek te spelen en er gaat heel veel Dynamite ook in zitten.

0: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Dit is Stop!
2: Nu is het voor echt. De laatste uren van de zomervakantie gaan in. Het is 1 uur, Bart de Meulemeester.
3: Goedemiddag. Er zijn al maar meer klachten over fietsketen La Souris. Dat is de grootste verkoper van fatbikes in Nederland. Bij consumentenorganisatie Testaankoop lopen nu 15 dossiers. Dat is een verdubbeling tegenover vorig jaar. En bij de consumentenombudsdienst zijn het er 22. Dat is een verdrievoudiging. Dat heeft HLN-consumentenexperte Safia Yashou ontdekt. Klanten klagen dat ze lang op hun bestelling moeten wachten en dat er ook een en ander fout loopt met herstellingen en terugbetalingen. De CEO van La Souris, Armando Muis, belooft beterschap.
4: Wij ervaren capaciteitsproblemen door enerzijds een tekort aan personeelsleden en anderzijds een enorme vraag aan mobiliteit, zowel in Nederland als in België. Daar waren we niet voldoende op voorbereid. We hebben niet snel genoeg kunnen schakelen daarna. Hebben we inmiddels uiteraard wel gedaan.
3: Veel klanten klagen ook aan dat ze geen reactie krijgen bij La Souris. Ook daar wordt aan gewerkt, zegt de CEO. In de Brusselse gemeente Vorst zijn twee personen gewond geraakt bij een aanrijding met de politie. Dat meldt Brus en wordt bevestigd door het Brusselse parket. Het gebeurde donderdagavond al, maar raakt nu pas bekend. De twee waren op een scooter op de vlucht voor een politiecontrole en botsten daarbij op een politiewagen. Ze werden opgepakt en meegenomen voor verhoor. Sinds vorig jaar hebben een kwart minder leerkrachten een lerarenkaart. Het komt door de digitalisering van de kaarten. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Loes van Dromme heeft opgevraagd. Met zo'n lerarenkaart krijgen leerkrachten korting bij onder meer bioscopen en musea. En dat zorgt ook voor voordelen in de klas, zegt Loes van Dromme.
5: Ik denk dat we willen dat onze leerkrachten net de wereld ook binnenbrengen in de klas voor onze leerlingen of ervaringen opdoen. Dus ik denk dat we er alles moeten aan doen om die leerkrachten ook te stimuleren. En dat kan via die lerarenkaart. En het is gewoon vreemd dat het digitaal minder wordt geactiveerd dan toen de leerkrachten er nog moesten omgaan in de BIP.
3: Daarom wil Van Dromme nu dat onderwijsminister Demir de lerarenkaart weer meer in de aandacht brengt. Het is nu officieel. IJsland gaat geen gesprekken met de Europese Unie heropstarten over mogelijke toetreding. Daar werd gisteren een referendum over georganiseerd. En de resultaten zijn nu ook bekend. 52,8% van de IJslanders stemde tegen toetredingsgesprekken. Tegenstanders maakten zich vooral zorgen om de visserijrechten. Ze waren bang dat IJsland die aan de Europese Unie zou moeten afstaan. En over een uur begint ultrasporter Mathieu Bonne in Italië aan een nieuwe recordpoging. Deze keer wil hij de langste afstand afleggen die een mens ooit non-stop in open water heeft gezwommen. Het huidige record staat op 142 kilometer, maar Bonne wil over de 160 kilometer gaan. Hij zou daarvoor bijna 3 dagen in het water doorbrengen. Bewolkt met enkele buien deze namiddag, maar meestal blijft het droog, maxima tot 23 graden. Morgen krijgen we meer buien en meer wind ook. Er is ook kans op onweer en tot 21 graden dan. De dagen daarna ook nog af en toe buien en rond 20 graden.
6: Vanaf morgen sta je op met de Ochtendclub. Brian en Louis zorgen voor de start van je werkdag. Elke werkdag vanaf 6 uur. Alexander Balkens.
2: De zon laat het op dit moment misschien een beetje afweten, maar aan Summer Beats geen gebrek vanmiddag. Beginnen met Another N54 Ultra.

10 over 1 met DJ Snake en Justin Bieber. Let me love you. Ik neem je met heel veel plezier mee doorheen deze zondagnamiddag. Maar, en ik had het zelf ook liever anders gezien, ik moet toch een beetje in mineur beginnen, want het is vandaag...

0: Amai, zalige Pattaya hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schatje, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
0: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
0: Schat, ik zie je graag.
3: Ja, maar...
0: Maar nee, geen maar.
3: Oh.
2: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Oh, ons cv-fotoboek is er.
5: Mag ik eens kijken?
4: Wauw. Oh, weet je dit nog?
5: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
4: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
2: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
0: Ah ja?
6: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
0: Hé, maar die lust die ook, hè?
6: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
8: Go Yellow!
9: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
0: Wat? 3?
9: Yep. Info op telenet.be.
10: Hallo, Kevin hier van Prik en Tik Kwaliedrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog wat verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prik en Tik 2 duvelpacks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis.

Lucas en Steve samen met Jordan Shaw. Het is vandaag zondag 30 augustus en dat betekent maar één ding. Officieel is het natuurlijk de voorlaatste dag van de zomer, maar als je morgen gewoon weer aan het werk gaat, dan voel je dat het einde van die zomer aan het naderen is. Daarom wil ik vanmiddag van de gelegenheid gebruik maken om de zomer in stijl uit te zwaaien. Gewoon even door terug te denken aan alle mooie momenten die we beleefd hebben afgelopen zomer. Mijn hoogtepunt was bijvoorbeeld dat ik Becky Hill ontmoet heb. Ik heb ze net niet aangeraakt. Ik heb er wel een paar woorden tegen kunnen zeggen, dus dat is mijn hoogtepunt van de zomer van 2026. Ga ik nog niet zo snel vergeten, maar jij mag in de Top Radio BE-app dus ook laten weten wat jij zo plezant vond aan deze zomer. Top! Wat ga je missen als je terug aan het werk gaat of weer naar school gaat? Stuur maar door in onze app.

0: feet.
1: Het is echt jaloersmakend wat er allemaal binnenkomt in de Topradio BE-app. Onder andere de vakantieverhalen van Steve en Annick uit Halle. Die zijn voor de eerste keren in hun leven met een mobile home op vakantie geweest deze zomer. 2 weken langs de Franse kust getrokken, mooi weer en lekker eten. Meer moet dat niet zijn. En wat ga jij overhouden aan de zomer van 2026? En wat ga je er vooral aan missen? Dat mag je ook nog steeds laten weten in de Topradio BE-app. Ondertussen 13:01 geworden. Het is rustig op de weg hoor op dit moment. Maar het gaat traag op de E313 van Antwerpen naar Lummen liever. Je moet daar 25 minuten bijtellen tussen Ranst en Massenhoven. Dat komt door een ongeval. Maar als je op een andere plaats nog in de file staat, is dat wel voor minder dan 5 minuten.
2: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen, bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag extra voordeel op SodaStream. Dus

0: de zondagmiddag van Top met Bebe Rexha en New Religion. Maar het is niet zomaar een zondag als een ander, want het is vandaag 30 augustus 2026. Dat betekent maar één ding.
1: Het is weer voorbij, die mooie zomer.
0: Officieel is het natuurlijk de voorlaatste dag van de zomervakantie, maar misschien moet je morgen gewoon terug aan het werk. In dat geval is het nu echt het moment om te genieten van de laatste uren van de zomer. De zon komt er hier een beetje door als ik naar buiten kijk, dus ik vermoed dat dat wel zal lukken. En je mocht me ook gewoon in de Topradio BE-app laten weten wat het hoogtepunt van jouw zomer was en wat je dus gaat missen aan de zomer van 2026. Voor Zion uit Mechelen is het vooral iets praktisch. Hij stuurt 's ochtends filevrij naar het werk kunnen rijden. Dat ga ik missen aan de zomer. Dries uit Overijssen die gaat de eindeloze herhalingen van FC De Kampioenen dan weer missen. En Kathleen uit Oostende heeft ook nog een bericht gestuurd in de Topradio BE-app. Zij zegt dat ze schaamteloos elke dag een ijsje eten zal missen. Dat snap ik. Allemaal goede dingen. Als je ook nog zo'n hoogtepunt hebt aan de zomer van 2026, laat die dan gerust maar komen in de Topradio BE-app.
2: Dit is Top. We make you move.
3: Laat ons samen...

0: die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts €23.290. Kia Begin in Oostende en Brugge. Of begin.be.
1: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devocrush Avelgem. Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt. Alle info en actievoorwaarden op devocrush.be.
2: Highlight Festival. The Rise of the Dragon.
3: 4 en 5 september. Ieper. 4 stages. Meer dan 50 artiesten. Met onder andere Busy, Omdat Het Kan, Koen en DJ Ghost.
4: Tickets. Highlightfestival.com.
5: Adverteren doe je op Topradio. Via FM, de Topradio-app en topradio.be. Details op topradio.be. En ontdek de kracht van top.

0: Blackpink in your area.
1: Morgen trotseren wij liever samen de voormiddag hier bij Top tussen 9 en 11. Dat betekent dat je bij mij ook je ongezouten mening mag geven over een gloednieuwe song in Hit of Shit. Zometeen Age, die kwam er een paar weken geleden nog uit als hit.

Ik ben volop herinneringen aan de zomer van 2026 aan het ophalen en ik krijg een bericht van Jannie uit Ieper die zegt dat hij het einde van zijn zomer nog een beetje uitstelt tot volgende week. En hij heeft daar een goede reden voor en jij kan eigenlijk ook nog meedoen met Jannie. Ik vertel je na 2 uur alles wat je daarover moet weten.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Dit is Stop!
3: Je bent nog steeds verbonden met de controlekamer van de Summer Beats. Het is 2 uur, Bart de Meulemeester.
4: Goedemiddag. Het parket voert een onderzoek naar mogelijk seksueel misbruik van een jongen van 3 jaar in de buitenschoolse kinderopvang in Peer in Limburg. Volgens de mama is de kleuter begin augustus aangerand. Zij kwam zelf met het nieuws naar buiten. Gisteren raakte al bekend dat er sprake was van 1 klacht. VTM Nieuws kon ook al met een andere moeder praten met een soortgelijk verhaal. Journalist Quinten Evers.
5: Die heeft ook gelijkaardige dingen gehoord van haar kindje. Die zou ondertussen ook al met haar kindje naar de dokter zijn geweest en wil volgende week volgens wat wij horen ook klacht indienen bij de politie. Het parket zegt dat het onderzoek volop bezig is. We hebben ook gehoord dat er al mensen ondervraagd of verhoord zijn. Maar veel meer wil het parket ook niet kwijt, omdat het juist over bijzonder gevoelige feiten gaat en minderjarigen natuurlijk.
4: Het onderzoek is nu dus volop bezig. In de Brusselse gemeente Vorst zijn 2 personen gewond geraakt bij een aanrijding met de politie. Dat meldt Brus en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. Het gebeurde donderdagavond al, maar het raakt nu pas bekend. De 2 waren op een scooter weggevlucht van een politiecontrole en botsten daarbij op een politiewagen. Ze werden opgepakt en meegenomen voor verhoor. En er is meer informatie over de dodelijke schietpartij van afgelopen nacht op een technofeest in het noorden van Zwitserland. Een vrouw van 22 kwam om het leven, 5 anderen raakten gewond. Het gaat om 4 mannen en een vrouw, allemaal tussen de 24 en de 27 jaar oud. Sommigen zouden ook ernstig gewond zijn. De dader of daders zijn nog op de vlucht. Ook over een motief is nog niets bekend. Deze namiddag afwisselend wolken en opklaringen, meestal droog bij maxima tot 23 graden. Morgen wisselvallig, met kans op onweer en tot 21 graden dan. De dagen daarna wisselend bewolkt, maar overwegend droog en rond 20 graden.
3: Het is ondertussen 2 over 2, een hele goede middag. Rustig op de weg voorlopig, maar het gaat traag op de E313 van Antwerpen naar Lummen. Je moet daar ondertussen 3 kwartier bijtellen tussen Ranst en Massenhoven. Dat komt door een ongeval, maar als je op een andere plaats nog in de file staat, is dat wel voor minder dan 5 minuten.
6: Vanaf morgen sta je op met de Ochtendclub. Brian en Louis zorgen voor de start van je werkdag. Elke werkdag vanaf 6 uur. Alexander Balkens.
3: Ik weiger te geloven dat de zomer er al volledig op zit. Daarom nog eens terug naar Tomorrowland met 1 van de meest gedraaide tracks daar.

absoluut geen spijt dat ik al een dag eerder teruggekomen ben van vakantie dankzij deze Fioco en Aflito. Tot gisteren zat ik nog in het o zo zonnige Blankenbergen, maar mijn verlof zit er dus helemaal op. Ik ben opgeladen om morgen de voormiddag te trotseren samen met jou tussen 9 en 11. Ik ben trouwens ook benieuwd hoe dat zit met onze goede vrienden van de ochtendclub, Brian en Louis. Dat moet ik na 3 uur misschien nog eens uitzoeken. Er was ook nog Jannie uit Ieper, die stuurde dat hij het einde van de zomer nog uitstelt tot volgend weekend. Dat moet ik zometeen misschien ook wel nog eens uitzoeken.

kreeg daarnet een bericht van Janny uit Ieper. En hij zei dat hij het einde van de zomer nog uitstelt tot volgend weekend. Op het eerste gezicht misschien een beetje een raar idee, want vandaag is het 30 augustus. Maar hij heeft daar wel een goede reden voor, want hij gaat volgend weekend nog naar Highlight Festival in Ieper. Op 4 en 5 september is dat met onder andere Reggie, Pat B, Snapback, Effe Serieus en DJ Ghost op de line-up. En ik heb het ook net even gecheckt, er zijn nog tickets voor. Dus als jij ook nog daar de festivalzomer wil gaan afsluiten, dan kan dat. Onderweg in de playlist van Top, Mike Posner, I Took a Pill in Ibiza na de nieuwe van Kygo.

0: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
1: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
2: Immoscoopman!
1: Een zeer serieuze partij.
0: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
2: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
1: Ja, dat is een cape.
0: Ah, een cape?
2: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoopman!
5: Nog voor je kan denken...
6: Pas op voor die een borduur!
5: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
7: Kom dat nu niet doen.
5: ...heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
7: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
5: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
8: En krijg ik roze blokjes?
5: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
9: Vol energie het nieuwe schooljaar in... Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Kobo Klara zwart-wit e-reader voor €149. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
11: Ah, ik zal het eens opzoeken.
10: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt uit dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
11: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà. Hotel is 2 straten verder.
10: Ah, top, hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
12: Wel, je hebt geen gaatjes.
10: Waar?
12: Nee, geen maar.
10: Pas of nog?
12: Wat blieft?
4: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
13: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

Als ik deze Mike Posner hoor, dan moet ik altijd terugdenken aan luisteraar Anthony uit Sint-Niklaas, die aan het begin van de zomer, dankzij Ibiza of Ibiza, naar de officiële opening van het party-eiland kon. De zondag namiddag blijft goed gevuld met veel goede muziek trouwens. Zometeen Alesso en Sasha met Destiny. En dit zijn Rudimental en Khalid nog. All I Know.

0: LSO en Sasha met Destiny. Zometeen de nummer 9 uit de top hit 40. Maar ondertussen dik 1 over half 3 geworden. En het gaat nog steeds traag op de E313 van Antwerpen naar Lummen. Je moet daar ondertussen al een uur bij rekenen tussen Wommelgem en Massenhoven. Dat komt daardoor een ongeval. Als je op een andere plaats nog in de file staat, is dat wel voor minder dan 5 minuten.
1: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
2: Dus ook voor klanten?
1: Yep, go for info naar telenet.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Een receptje met vis?
3: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje van 450 gram plus 1 gratis.
5: Oh, zalm in papillot chic et pas cher.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
1: Dit is Top, Top, Top. We make you move. Alexander Balkens.

was net even op de Instagram van Top aan het kijken naar het allerbeste van Jeroen en Koen. Een soort ode die we gemaakt hebben aan onze twee ochtendvrienden met al het beste van de voorbije jaren. Dat was heel moeilijk, want dat zijn heel veel momenten, maar we hebben toch een poging gedaan. Het allerbeste van Jeroen en Koen. Je vindt het dus op onze socials.

0: mensen vinden de reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionetten in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wie er maakt je camionetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is nu toch niet serieus.
1: Mejor. Zeg, Sjokke, zit jij nu al terug met je camionet?
2: Camionet? Een vlamjonet. Sinds ik ze platen tunen bij BR Performance, vlieg ik over de A12. En zonder boetes en RD.
3: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
0: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maakt je camionetten een zak slimmer. Pardon.
4: Highlight Festival. The Rise of the Dragon.
5: 4 en 5 september. Ieper. 4 stages. Meer dan 50 artiesten. Met onder andere Boef, Snapback, Bad B en Pete Howe.
6: Tickets. Highlightfestival.com.
7: Dit hoor je op Topschaal.

vanaf morgen word je wakker met twee nieuwe ochtendkoningen hier bij Top met Brian en Louis van de Ochtendclub. Ik ben benieuwd hoe het daar op dit moment met de stress gesteld is en vooral wat ze nog gaan doen op de laatste vrije dag met een sociaal leven.

Sam Smith en Naughty Boy met La La La. Wij zijn duidelijk helemaal klaar voor de ochtendclub. Morgen, ik zie een bericht van Saskia uit Beveren. Die is heel benieuwd naar wat Louis en Brian ervan gaan maken. Maar zijn de voorzitters van die ochtendclub er zelf wel een beetje klaar voor? Hoe zit het met de stress bij die twee? En vooral, wat gaan ze doen op die laatste vrije zondag voor de start van het nieuwe avontuur? Dat gaan we samen uitzoeken na 3 uur.

0: Dit is Stop!
1: Verrassingen! Een belamme van mijn blamme.
2: Met Miley Cyrus. Het is 3:00, Bart de Meulemeester.
3: Goedemiddag. Het onderzoek naar mogelijk seksueel misbruik in een buitenschoolse kinderopvang in Peer wordt mogelijk groter. Een moeder diende begin augustus een klacht in omdat haar zoontje van 3 aangerand zou zijn. Maar volgens VTM Nieuws blijft het daar mogelijk niet bij. Want nog een andere moeder komt met een gelijkaardig verhaal. Journalist Quinten Evens.
4: Die heeft ook gelijkaardige dingen gehoord van haar kindje. Die zou ondertussen ook al met haar kindje naar de dokter zijn geweest. En wil volgende week, volgens wat wij horen, ook klacht indienen bij de politie. Parket zegt dat het onderzoek volop bezig is. We hebben ook gehoord dat er al mensen ondervraagd of verhoord zijn. Maar veel meer wil het parket ook niet kwijt, omdat het juist over bijzonder gevoelige feiten gaat en minderjarigen natuurlijk.
3: De verdachte kon nog enkele dagen blijven werken in die crèche. Volgens de burgemeester omdat niet meteen duidelijk was om wie het precies ging. Voor de kust van het eiland Cyprus is een veerboot gekapseist, niet ver van een haven. Tientallen mensen zijn in het water gevallen en er is ook al sprake van zeker 6 doden. Er is een grote reddingsactie aan de gang nu. De Nederlandse voetbalbond KNVB wil een internationale top organiseren in Amsterdam om de Wereldvoetbalbond FIFA te hervormen. Een huidig FIFA-baas Infantino is niet welkom daar. Infantino ligt al een tijdje onder vuur, zeker na zijn plannen om het WK voetbal te verkopen. De Nederlandse bond wil een nieuwe leider. In maart volgend jaar kiest de FIFA een opvolger voor Infantino, maar voorlopig is hij nog maar de enige kandidaat. Eerst nog wisselend bewolkt en meestal droog bij 22 graden. Vanavond en vannacht vallen er plaatselijk buien, mogelijk met onweer ook. Morgen opklaringen, maar ook buien, mogelijk opnieuw met onweer. Rond 20 graden dan.
2: Een hele goede middag. Het is 2:03 ondertussen. Het gaat traag op de E313 van Antwerpen naar Lummen. Je moet daar 3 kwartier bijtellen tussen Wommelgem en Massenhoven. Dat komt nog steeds door dat ongeval. Maar als je op een andere plaats nog in de file zou staan, is dat wel voor minder dan 5 minuten.
0: Vanaf morgen sta je op met de Ochtendclub. Brian en Louis zorgen voor de start van je werkdag. Elke werkdag vanaf 6:00. Alexander Balkens.
2: Maar zijn die twee er wel helemaal klaar voor dat nieuwe avontuur? Dat moet ik zo meteen eens checken. Eerst Miley Cyrus en Flowers. Goedemiddag. Top.

0: Jennifer uit Oudsbergen stuurt al in de Topradio BE-app dat ze helemaal klaar is voor de ochtendclub. Ik ga Jeroen en Koen missen, zegt ze, maar ik ga dat nieuwe duo met open armen ontvangen morgenochtend.
1: Dit is Top!
0: Met dat nieuwe duo bedoelt ze natuurlijk Louis en Brian. Een hele goede middag, lieve vrienden.
2: Hallo.
0: Het zal hoogstwaarschijnlijk de laatste keer zijn dat we goedemiddag moeten zeggen tegen jullie. Vanaf morgenochtend is het goedemorgen. Dan worden we samen met jullie wakker in de ochtendclub. Zijn jullie er een beetje klaar voor?
2: Oh, laat ons zeggen dat ik toch met een beetje gezonde stress zit sowieso. Want ja, laat ons eerlijk zijn, het gat invullen dat Jeroen en Koen achterlaten, dat is best moeilijk. En dat zorgt wel voor een beetje stress, dat zeker.
0: Vandaag is dan jullie laatste vrije dag waarop jullie nog een sociaal leven hebben, een beetje. Wat gaan jullie nog allemaal doen? Is dat echt tot rust komen dan? Of?
3: Ik denk dat ik met het omgekeerde bezig ben. Momenteel ben ik nog aan het lopen. Puur om zo'n beetje de spanning, die gezonde spanning van morgen, zo uit mijn systeem te krijgen. Kijk.
0: Nee, eigenlijk niet.
2: Ik ook niet.
3: Ja, ja, ik heb dat nodig, sorry. Ik heb het nodig en ik geniet ervan momenteel. Dus ja, momenteel ben ik nog aan het genieten.
0: Tussen de weilanden in het mooie West-Vlaanderen dan.
3: Ja, ik zit net in een stukje waar het echt gewoon de boeren buiten is. Rechts van mij patatten, links van mij maïs. Dus ja.
0: Op en top West-Vlaanderen, zoals we het kennen. En Brian, hoe zit het bij jou met die voorbereiding? Is dat ook met sporten en zo?
2: Absoluut niet. Het contrast kan eigenlijk niet groter zijn. Ik lig quasi al een heel weekend gewoon in mijn bed. En ik ben het derde seizoen van Nonkels aan het bingen.
0: Oké, ja, op die manier zit je ook een beetje in West-Vlaanderen natuurlijk. Hè. En het verschil tussen jullie twee moet er zijn. Dat gaat er ook voor zorgen dat jullie zo'n goed duo worden vanaf morgenochtend in de ochtendclub. Kunnen jullie al iets prijsgeven over wat er gaat gebeuren morgenochtend?
3: Ja, veel nog niet, maar ik kan misschien wel al vertellen. We mogen iets aankondigen en ik denk dat dat iets is waar heel veel luisteraars heel tevreden over

Ik heb hem een paar weken geleden nog gezien op het strand van Zeebrugge, deze David Guetta, samen met Sia, Beautiful People. Je kent het misschien wel, je bent onderweg en in de auto naast je zijn ze luidkeels aan het meezingen. Ik heb zometeen een track klaarstaan die daar ideaal voor is. Kate en John met Turn the Lights Off. Dus kijk dan eens in de auto links van je, in de auto rechts van je. Als ze aan het meezingen zijn, dan weet je dat de radio daar ook op top staat.

natuurlijk ook wel een goede om mee te zingen in de auto als je onderweg bent. Of om op het ritme mee te tikken op je stuur. Deze Here Comes the Hot Stepper. Zometeen de nummer 19 uit de Top Hit 40. Die is voor Jesse en Sam Harper. Just a Little.

Chastey en Sam Harper zijn net niet de sterkste stijger in de top 40 deze week. Just a Little gaat er wel 10 op vooruit. Is daarmee op plek 19 beland. Lang niet slecht. Benieuwd wat dat volgende week zal geven. Zometeen trouwens nog onze nieuwe top tune of the week. Die is voor Marshmello en Cameron Whitcomb. Na Tiësto.

0: Zeg Jokke, jij stapt precies minder aan een afpomp.
1: Ga zo wagger jij.
2: Ik heb mijn uit laten optimaliseren bij BR Performance. Meer trekkracht, minder verbruik. En dat voelde Rudy.
3: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
4: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op devocrush.be.
5: Highlight Festival. The Rise of the Dragon.
6: 4 en 5 september. Ypres. 4 stages. Meer dan 50 artiesten. Met onder andere Effe Serieus. Reg.

Vanaf morgen gaan wij samen de voormiddag door tussen 9 en 11. Dan mag jij ook weer jouw mening geven over een gloednieuwe track in Hit of Shit. En deze rolde daar 2 weken geleden uit als hit. Meer dan terecht.

0: richting top headlines van 4 uur met Infinity Inc. en Infinity. Veel plezier in de Global Dance Charts meteen met Koen.
1: Dit is de top tune of the week.
2: Marshmello en Cameron Withcom. Hallo.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Dit is Top! Top Headlines.
3: Goedemiddag. Voor de kust van Noord-Cyprus zijn zeker 7 doden gevallen bij een ongeluk met een veerboot. 23 mensen zijn nog vermist. De ferry kreeg water binnen en kapseisde met bijna 270 mensen aan boord. De meeste zijn gered, enkele van hen zijn wel naar het ziekenhuis gebracht. Uitbaters van krantenwinkels maken zich zorgen over een beslissing van Bpost. Die levert pakjes sinds kort eerst in de eigen Bbox-automaten en pas daarna eventueel bij hen. Krantenwinkels krijgen nu zo'n 50 cent per pakje. Ze zien zo dus wel wat inkomsten wegvallen. En velen hadden net fors geïnvesteerd om meer plaats te hebben voor al die pakjes.
4: Dit stuk, dat is ooit een keuken geweest. We gebruiken dat nu als pakjespunt. Ook dat tweede gedeelte was een magazijngedeelte. Alleen, je kunt dat zomaar niet wegtrekken uit de winkel. Ons winkeliers worden het altijd maar moeilijker en moeilijker gemaakt. Ja, dan zijn al die kleine inkomsten heel belangrijk. Een hele hoop van die mensen koopt iets extra. En dat is ook de manier om te blijven overleven.
3: Bpost benadrukt dat het blijft samenwerken met de krantenwinkels, vooral op drukke momenten, zoals Black Friday en rond nieuwjaar. En in ons voetbal heeft AA Gent de slag om Vlaanderen tegen Club Brugge gewonnen met 2-1. Club viel 20 minuten voor het einde met een man minder na een rode kaart. En even later scoorde Gent het winnende doelpunt. Maar het eindigde de match ook met 10 man na een rode kaart in de blessuretijd. Gent pakt zo 9-9. Voor Club is het de eerste nederlaag dit seizoen. Eerst nog wisselend bewolkt en meestal droog bij 22 graden. Vanavond en vannacht vallen er plaatselijk buien, mogelijk met onweer. Morgen opklaringen, maar ook onweersbuien rond 20 graden dan.

0: Het is afgelopen week een speciale week geweest met het afscheid in de ochtend. Maar langs de andere kant, het is nu niet dat ik denk...
1: Ik sta hier voor u met onzekerheid. Ik vertel het liever zoals het is.
0: En wat ook gewoon is, is dat de Global Dance Chart blijft bestaan. Hoe mooi kan het zijn? Laten we even luisteren naar de top 3 van vorige week. Number 3. Sylvia Pampa. De Bausa op 2. Number 1. Deze blijft op 1 geplakt. Jugal. Elke week is er ook iemand die deze lijst mag openen. En je kan dat op 2 manieren bekijken. Je kan denken, je mag de lijst openen, dat is speciaal. Maar je mag dan ook wel bijna zeggen dat die eruit gaat liggen. Kygo, Khalid en Griffin, Save My Love.

af en toe eens tijdens het weekend jezelf losen. Ik denk dat dat wel leuk kan zijn. Maar goed, alles met mate, zoals dat heet, de bousta. En lose myself in de GDC 40. Dit is de eerste nieuwe van Morten en David Guetta.

0: het is weer zover.
1: Alex?
0: Terug naar die lange meetings.
1: Je staat op mute, Alex.
0: Terug naar die eindeloze lessen.
2: Aandacht, alsjeblieft.
0: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
3: Go Yellow!
4: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
5: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
4: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
6: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
7: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in 1 ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
8: Wij zijn tevreden over uw werk.
0: Maar?
8: Nee, geen maar.
0: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
9: I beg your pardon.
10: Samen aan tafel.
9: Want zijn dit dinsdag deals bij Lunch Garden?
10: Elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden, daar vinden we elkaar.
11: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.

als David Guetta, als Anima, Dimi en Mike, Alok, Martin Garrix, als die allemaal zeggen, dit is een talent, dit moet je in de gaten houden, wie zijn wij dan om ze tegen te spreken? Het is de hoogste nieuwe in de GDC40, Cassian, dit is Come to Life.

0: Dit is het weekend van top met Adam Port, S.G. Lewis en Kind Music met Be The One. 15 weken in de lijst en 1 plaats gestegen. Dit is Jazzy en wat wilde die eigenlijk in het verleden worden?
1: I actually thought I was going to be a violinist as a profession. I wanted to be either in a big orchestra or a professional violin teacher.

0: brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jayco bij Béguin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jayco Béguin. Torhoutse Steenweg in Oostende of Béguin.be.
1: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devokeus Avelgem. Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt. Alle info en actievoorwaarden op devokeus.be.

0: altijd in iemand zijn ogen kijken, tenminste als je het meent. Alesso met One Republic en In Your Eyes op 26 in de GDC 40. Alesso, die had als kind één idool.
1: Michael Jackson was definitely my biggest inspiration. I used to dance and dress up as him.
0: En als kind idool zijn van MJ, ik weet het toch niet.

Dit is een trio dat je in de gaten moet houden. Griffin, Bunt en Ines met World Away in de GDC 40. Zometeen de beste 20 en ik beloof je, het is de moeite.

0: Headlines.
1: Goedemiddag. In Kluisbergen in Oost-Vlaanderen zijn dit weekend meerdere mensen aangevallen door Aziatische hoornaars. Vier van hen liggen ook in het ziekenhuis. Het gaat om wandelaars en fietsers die aangevallen werden op een klein paadje, zegt Jonathan Jourin van de brandweer.
2: Een Aziatische hoornaar is uiteraard een stuk groter dan een wesp, kan dus ook meer gif gaan aanbrengen en kan ook meerdere keren gaan aanvallen. En we hebben eigenlijk onmiddellijk actie ondernomen en gestart met de verdelging van die nest. Nu, dat duurt wel enige tijd voor de volledige nest is verdelgd.
1: Het weggetje is ook afgesloten. Het onderzoek naar mogelijk seksueel misbruik in een buitenschoolse kinderopvang in Peer wordt mogelijk nog groter. Begin deze maand diende een moeder klacht in omdat haar zoontje van 3 aangerand zou zijn. Een andere moeder komt nu met een gelijkaardig verhaal. Journalist Quinten Evers.
3: Die heeft ook gelijkaardige dingen gehoord van haar kindje. Die zou ondertussen ook al met haar kindje naar de dokter zijn geweest en wil volgende week, volgens wat wij horen, ook klacht indienen bij de politie. Het parket zegt dat het onderzoek volop bezig is. We hebben ook gehoord dat er al mensen ondervraagd of verhoord zijn. Maar veel meer wil het parket ook niet kwijt, omdat het juist over bijzonder gevoelige feiten gaat en minderjarigen natuurlijk.
1: De verdachte kon nog enkele dagen blijven werken in die crèche. Volgens de burgemeester omdat niet meteen duidelijk was om wie het precies ging. Het parket onderzoekt de zaak. Uitbaters van krantwinkels maken zich zorgen over een beslissing van Bpost. Die levert pakjes sinds kort eerst in de eigen Bbox-automaten en pas daarna eventueel bij hen. Krantenwinkels krijgen nu zo'n 50 cent per pakje. Ze zien dus heel wat inkomsten wegvallen zo. En velen hadden net fors geïnvesteerd om meer plaats te hebben voor al die pakjes.
4: Dit stuk, dat is ooit een keuken geweest. We gebruiken dat nu als pakjespunt. Ook dat tweede gedeelte was een magazijngedeelte. Alleen, je kunt dat zomaar niet wegtrekken uit de winkel. Ons winkeliers worden het alsmaar moeilijker en moeilijker gemaakt. Ja, dan zijn al die kleine inkomsten heel belangrijk. Een hele hoop van die mensen koopt iets extra. En dat is ook de manier om te blijven overleven.
1: Bpost benadrukt dat het blijft samenwerken met de krantenwinkels, vooral op drukke momenten, zoals Black Friday en rond nieuwjaar. Voor de kust van Noord-Cyprus zijn zeker 7 doden gevallen bij een ongeluk met een veerboot. 23 mensen zijn nog vermist. De ferry kreeg water binnen en kapseisde met bijna 270 mensen aan boord. De meeste zijn gered, enkele van hen zijn wel naar het ziekenhuis gebracht. En in ons voetbal heeft AA Gent de slag om Vlaanderen tegen Club Brugge gewonnen met 2-1. Club viel 20 minuten voor het einde met een man minder na een rode kaart. En even later scoorde Gent het winnende doelpunt. Je hoort Gent-trainer Rick de Mil.
5: Uiteraard, de rode kaart. Ja, die zorgt toch voor nog een verschil. Waarmee ik niet wil zeggen dat we niet konden gewonnen hebben 11 tegen 11. Maar het is natuurlijk wel een kantelmoment om nog die overwinning te nemen. Ja, ik ben toch blij na vorig seizoen dat we toch laten zien hebben dat we dit seizoen stappen vooruit gezet hebben.
1: Gent eindigde de match zelf ook met 10 man na een late rode kaart. Gent pakt wel 9-9. Voor club is het de eerste nederlaag dit seizoen. Vanavond en vannacht eerst nog opklaringen, maar geleidelijk gaat het regenen vanaf de kust. Mogelijk is daar ook onweer bij. Minima rond 15 graden. Morgen krijgen we buien, mogelijk opnieuw met onweer en een stevige wind. Maxima rond 20 graden.

0: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
1: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
2: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
1: Nee.
2: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
1: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
2: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
1: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
3: Staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoop, man!
5: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen, bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag extra voordeel op SodaStream. Dus even bollen voor een swingende start.
6: Hallo, Kevin hier van Prik en Tik Kwaliedrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog wat verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prik en Tik 2 duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè. En voor maar 150 baht.
8: Wat? 150 baht?
7: Schatje, dat is 4 euro.
8: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
7: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
9: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
7: Ah ja?
9: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pik en mix.
7: Hé, maar die lust die kooks, hè?
9: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Fris en proper het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar 319 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
12: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinderonesies voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
13: Dit is Top.
14: Your summer beat.
13: We make you move. De Global Dance Chart. Koen van der Sloten.
14: We make you move.
5: En dit is het weekend van Top. En tijdens dat weekend van Top stoppen de beats nooit. Dat is ook het geval in de GDC 40. Deze staat deze week op nummer 13. Blijft gewoon zitten in de 49ste week. Jonas Blue met Melon.

25e week van Another met 54 Ultra. En dat was Talk To You. Ze blijven gewoon zitten deze week. Als het goed is, dan moet je ook geen ander plaatsje zoeken, denk ik dan. Staat deze week dus op 11. Zometeen aan de top 10 beginnen na de top 3 van vorige week. Number 3. Sylvia Pampa. En dit was... Number 2. De Bausa. Number 1. Yugol met Moving To The Sun. En ik zou nu eerst kunnen spieken hoe de top 3 deze week eruit ziet. Maar ik ga mezelf laten verrassen. Ik wil het eigenlijk niet weten. Dit weet ik wel al. Het is de nummer 10 in de GDC 40. Another met Emily Warren. Silver Lines in de vijfde week.

0: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wiede richt Young Camionette in op maat van jouw stijl. Praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maakt je camionette een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
1: Die dure brandstofprijzen ook de? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts €23.290. Kia Begin in Oostende en Brugge. Of begin.be.
0: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
2: Sta je nu weer in de file? En ben je je weer te pletter aan het ergeren?
3: Luister.

Misschien is het wel tijd om even uit het bed te klappen, zoals dat heet. Ben jij iemand die het licht aanlaat of mag het toch uit? En doe je het allemaal een beetje op de tast? Ofwel heb ik te veel fantasie, dat zou ook kunnen. Eve met Meet Me in the Dark. Dus daten doen ze tegenwoordig ook al in de donkere. Spannend. En dit is enkel positiviteit op de radio op nummer 6. Hugel, David Guetta en French Montana en Adrian Martin. Allee, welkom in het weekend van Top.

Deze week toch één plaats gestegen in de 36e week al. Gaat al heel lang mee. Jugal met Salto en Jamaican Bam Bam. Wil zeggen dat wij aan de top 3 kunnen beginnen van de GDC 40 met Sylvia Pampa.

En ik moet dan altijd denken aan de lessen elektriciteit. Dan ging het op een bepaald ogenblik ook over het magnetisch veld. Al is de volledige betekenis aan mij voorbij gegaan. Opletten in de les in het nieuwe schooljaar. Het is een tip die ik je toch wil meegeven. En wat ik ook nog wil meegeven, dat is de beste track van deze week aan jullie voorstellen. En dat is deze week dezelfde als die van vorige week. Hugel, Moving to the Sun. Number

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jou Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Dit is Top! Top Headlines.
3: Goedenavond. Op het Bethlehemplein in Sint-Gilles in Brussel hebben zo'n 500 mensen betoogd tegen het drugsgeweld. Aanleiding is de reeks schietpartijen eerder deze week. De betogers, vooral inwoners, vinden dat de politiek hen in de steek laat. Niet alleen om het geweld aan te pakken, maar ook om te vermijden dat jongeren zich aansluiten bij de drugsbendes. Ze pleiten onder meer voor meer sociaal werkers en leerkrachten. In Kluisbergen in Oost-Vlaanderen zijn dit weekend meerdere mensen aangevallen door Aziatische hoornaars. Vier van hen liggen ook in het ziekenhuis. Het gaat om wandelaars en fietsers die aangevallen werden op een klein paadje, zegt Jonathan Jouret van de brandweer.
4: Zo'n Aziatische hoornaar is uiteraard een stuk groter dan een wesp. Kan dus ook meer gif gaan aanbrengen en kan ook meerdere keren gaan aanvallen. En we hebben eigenlijk onmiddellijk actie ondernomen en gestart met de verdelging van die nest. Nu, dat duurt wel enige tijd voor de volledige nest is verdelgd.
3: Het weggetje is ook afgesloten. Vanop Cape Canaveral in Florida is een nieuwe ruimtetelescoop gelanceerd. De Nancy Grace Roman. Die zal vanaf begin volgend jaar beelden sturen. Wetenschapsexpert Martijn Peters.
5: Op 1,5 miljoen kilometer van de aarde, dat is 4 keer verder dan de maan, zal ze minstens 5 jaar lang beelden maken van het universum. Met al die gegevens wil de wetenschap miljarden sterrenstelsels in kaart brengen. En zullen we ook naar planeten rond andere sterren speuren. Tot nu toe hebben we er iets meer dan 6000 ontdekt en de Nancy Grace Roman zal dit optrekken tot 100.000.
3: De hele missie kost in totaal zowat 3,5 miljard euro. In Nepal en Tibet zijn al meer dan 800 doden geteld na de enorme vloedgolf van woensdag. Ruim 3000 mensen zijn nog altijd vermist, onder wie ook 3 Belgen. Dat blijkt uit de nieuwe balans. Intussen worden de eerste slachtoffers begraven. De hulpdiensten blijven wel volop doorwerken. Gisteren haalden ze nog een vrouw van 97 levend van onder het puin. In ons voetbal heeft AA Gent de slag om Vlaanderen tegen Club Brugge gewonnen met 2-1. Club viel 20 minuten voor het einde met een man minder na een rode kaart. En even later scoorde Gent het winnende doelpunt. Je hoort Gent-trainer Rick de Mil.
6: Uiteraard, de rode kaart. Ja, die zorgt toch voor nog een verschil. Waarmee ik niet wil zeggen dat we niet konden gewonnen hebben 11 tegen 11. Maar het is natuurlijk wel een kantelmoment om nog die overwinning te nemen. Ja, ik ben toch blij na vorig seizoen dat we toch laten zien hebben dat we dit seizoen stappen vooruitgezet hebben.
3: Gent eindigde de match ook met 10 man na een late rode kaart. Gent pakt wel 9 op 9. Voor club is het de eerste nederlaag dit seizoen. En de Spanjaard Enric Mas heeft de 9e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij haalde het met aankomst bergop in een sprint met 2 voor de Brit Only. De Sloveen Roglic werd even later 3e. En onze landgenoot Jarno Widar werd knap 7e op een kleine halve minuut. Mas verstevigt zijn rode leiderstrui, die hij gisteren overnam door de valpartij van Tadej Pogacar. Vanavond en vannacht eerst nog opklaringen, maar geleidelijk gaat het ook regenen vanaf de kust. Mogelijk is daar onweer bij. Minima rond 15 graden. Morgen krijgen we buien, mogelijk met onweer en een stevige wind. Maxima rond 20 graden dan. Dinsdag en woensdag meestal droog bij 20 graden. Donderdag en vrijdag weer regen, maar warmer.
2: Vanaf morgen sta je op met de Ochtendclub. Brian en Louis zorgen voor de start van je werkdag. Elke werkdag vanaf 6 uur.

0: mevrouw de makelaar. Kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
1: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
2: In Moskou, man!
1: Een zeer serieuze partij.
0: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
2: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
1: Ja, dat zijn een cape.
0: Ah, een cape?
2: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
3: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Imoscoop, man!
5: I beg your pardon.
6: Samen aan tafel.
5: Want zijn dit dinsdag deels bij Lunchgarden.
6: Elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden, daar vinden we elkaar.
7: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
1: Oh, ons cv-fotoboek is er.
8: Mag ik eens kijken?
1: Wauw. Oh, weet je dit nog?
8: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
9: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.
10: Schat, ik zie u graag.
11: Ja, maar...
10: Maar nee, geen maar.
11: Oh.
9: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
12: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen, bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag extra voordeel op SodaStream. Dus even bollen voor een swingende start.
13: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

0: bij Zeeman. Dames Basic T-shirts, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor kinderen vanaf 14,99 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Dit is Top. Your Summer Beat.

0: Nieuws. Een goede avond. Op het Bethlehemplein in Sint-Gilles in Brussel hebben zo'n 500 mensen betoogd tegen drugsgeweld. Aanleiding is de reeks schietpartijen eerder deze week. De betogers, vooral inwoners, vinden dat de politiek hen in de steek laat. Niet alleen om het geweld aan te pakken, maar ook om te vermijden dat jongeren zich aansluiten bij drugsbendes. Ze pleiten onder meer voor meer sociaal werkers en meer leerkrachten. Vanop Cape Canaveral in Florida is een nieuwe ruimtetelescoop gelanceerd, de Nancy Grace Roman. Die zal vanaf begin volgend jaar beelden sturen. Wetenschapsexpert Martijn Peters.
1: Op 1,5 miljoen kilometer van de aarde, dat is 4 keer verder dan de maan, zal ze minstens 5 jaar lang beelden maken van het universum. Met al die gegevens wil de wetenschap miljarden sterrenstelsels in kaart brengen. En zullen we ook naar planeten rond andere sterren speuren. Tot nu toe hebben er iets meer dan 6000 ontdekt en de Nancy Grace Roman zal dit optrekken tot 100.000.
0: Die hele missie kost in totaal zowat 3,5 miljard euro. In Nepal en Tibet zijn al meer dan 800 doden geteld na de enorme vloedgolf van woensdag. Ruim 3000 mensen zijn nog altijd vermist, onder wie 3 Belgen, blijkt uit de nieuwe balans. Intussen worden de eerste slachtoffers daar ook begraven. De hulpdiensten blijven wel volop doorwerken. Gisteren haalden ze nog een vrouw van 97 levend van onder het puin. In ons voetbal is Sint-Truiden met 1-4 gaan winnen bij Antwerp. Dat verliest zo voor het eerst dit seizoen en STVV pakt ook zijn eerste overwinning. Antwerp staat 8e, STVV staat 9e. En de Spanjaard Enric Mas heeft de 9e rit in de Ronde van Spanje gewonnen, de eerste bergrit. Mas was in een sprint met 2 en aankomst bergop sterker dan de Brit Only. De Sloveen Roglic werd even later 3e. En onze landgenoot Jarno Wiedar knap 7e op een kleine halve minuut. Mas verstevigt zijn rode leiderstrui die hij gisteren overnam door de valpartij van Tadej Pogacar. Vanavond en vannacht zijn er eerst nog opklaringen, maar geleidelijk gaat het regenen vanaf de kust. Mogelijk is daar ook onweer bij, minima rond 15 graden. Morgen krijgen we buien, mogelijk met onweer en ook een stevige wind, maxima rond 20 graden. En dinsdag is het meestal droog bij opnieuw 20 graden.
2: Vanaf morgen sta je op met de Ochtendclub. Brian en Louis zorgen voor de start van je werkdag. Elke werkdag vanaf 6 uur.

Riverside, motherfucker.

0: samen aan tafel.
1: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
0: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.

0: Friends.
1: Een goede avond. Er zijn 9 mensen opgepakt na de ramp met een veerboot voor de kust van Noord-Cyprus. Het gaat om de kapitein, de rest is bemanning, dat melden lokale media. Het onderzoek naar de oorzaak van de ramp loopt, zegt journaliste Tessa Rens.
2: Is dat nu voor verhoor, omdat men wil nagaan wat daar precies is gebeurd? Of zijn er nu ook wel echt indicaties dat ze slecht hebben gehandeld? Dat weten we nog niet. Alleszins waren er vandaag geen extreme weersomstandigheden die deze ramp puur op zichzelf kunnen verklaren.
1: Er zaten bijna 270 mensen aan boord van de ferry. Zeker 8 overleefden het niet. 17 mensen zijn nog altijd vermist. Op het Bethlehemplein in Sint-Gilles in Brussel hebben zo'n 500 mensen betoogd tegen drugsgeweld. Aanleiding is de reeks schietpartijen eerder deze week. De betogers, vooral inwoners, vinden dat de politiek hen in de steek laat. Niet alleen om het geweld aan te pakken, maar ook om te vermijden dat jongeren zich aansluiten bij drugsbendes. Ze pleiten onder meer voor meer sociaal werkers en ook meer leerkrachten. En in ons voetbal is Sint-Truiden met 1-4 gaan winnen bij Antwerp. Dat verliest zo voor het eerst dit seizoen. En STVV pakt zijn eerste overwinning. Antwerp staat 8e in de stand, Sint-Truiden 9e. Vanavond en vannacht regent het vanaf de kust, mogelijk met onweer, minima rond 15 graden. Morgen buien, mogelijk opnieuw onweer en ook een stevige wind bij 20 graden.
0: Vanaf morgen sta je op met de Ochtendclub. Brian en Louis zorgen voor de start van je werkdag. Elke werkdag vanaf 6 uur.

Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.

0: headlines.
1: Een goeie avond. Er zijn 9 mensen opgepakt na de ramp met een veerboot voor de kust van Noord-Cyprus. Het gaat om de kapitein, de rest is bemanning, dat melden lokale media. Het onderzoek naar de oorzaak van die ramp loopt nog, zegt journaliste Tessa Rens.
2: Is dat nu voor verhoor, omdat men wil nagaan wat daar precies is gebeurd? Of zijn er nu ook wel echt indicaties dat ze slecht hebben gehandeld? Dat weten we nog niet. Alleszins waren er vandaag geen extreme weersomstandigheden die deze ramp puur op zichzelf kunnen verklaren.
1: Er zaten bijna 270 mensen aan boord van die ferry. Zeker 8 overleefden het niet. 17 mensen zijn nog altijd vermist. In IJsdendorp in Limburg is afgelopen nacht geschoten naar een huis. De politie vond 4 kogelinslagen in een rolluik. Niemand raakte gewond, de dader is spoorloos. Het parket onderzoekt nog wat daar precies gebeurd is en waarom. Buurtbewoners vertellen dat ze hun auto hoorden stoppen en daarna enkele schoten hoorden. In ons voetbal heeft Union de Brusselse derby tegen Anderlecht gewonnen met 3-0. Union pakt zo 7 op 9 en staat 5e in de stand. Anderlecht verliest al voor de 2e keer dit seizoen en staat met 3 op 9 pas 11e. En onze Belgian Cats hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK basketbal gewonnen met 89-85 tegen Japan, maar ze hadden wel verlengingen nodig. De Cats winnen zo 4 van hun 6 oefenmatchen en het WK begint volgende week vrijdag in Berlijn. Vanavond en vannacht regent het vanaf de kust, mogelijk met onweer, bij minima rond 15 graden. Morgen buien, mogelijk onweer en ook een stevige wind bij 20 graden.

Okay, bye.